hebben die kaven zo, hè. En dan ben je die tekst, en dan ben je die zijn popoks voor daar nu. En dan zou je het gehoord voor Nivellandes en Kutorel, je hebt het dan maar. Popoks voor daar nu, ons af, hè. Ces petits maudits-là, aussitôt qu'on se tourne le dos, ils prennent des pancartes, boum, les vlots dans la rue. Quand même pas reconnaissant!